0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het hoort bij mij dat ik zo af en toe uit de hand loop en de bocht vlieg. Het hoort bij mij dat ik zo nu en dan stilval als een vlok.

0: soms even.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Ik weet niet of ze willen dat ik win, ik weet alleen dat wie het laatst lacht, is degene die het meest lacht. Mag ik even jou zijn, ook al is het één dag. Jij hebt om je bitches op je dik, je bent niet eens knap. Als je wint heb je vrienden, daarvoor heb je geen laf. Leven is niet makkelijk baby, ik heb nog steeds last. Veel jongens vallen af, maar ik ben nog steeds up. Mag ik even jou zijn, gewoon een rijke vreedzak. Gewoon even mezelf niet, ik wil even horen bij de wealthy. Ergens op een jacht en ik maak niet eens een selfie. Gewoon even mezelf niet, maar iemand die veel geld ziet. Alleen ik die kan er wat aan doen en zeuren helpt niet. Ik wou dat ik Bill Gates was, of ik wou dat ik Gucci Mane was. Maar volgens mij denkt iedereen dat en ik hou van

alleen maar vreedzaam loop. No, dit is niet het geval. In ieder geval, zover ik weet heeft ieder zijn dal. Ik kan jou wel willen zijn wanneer je piek me bevalt. Maar zou ik jou nog willen zijn wanneer je mij met je verdriet overvalt? Is er überhaupt een beter leven? Of is het simpelweg alleen betekenis te geven? We leven

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Er liggen zware klachten op tafel over N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Haar manier van communiceren zou problematisch en toxisch zijn. Er zijn een aantal mensen die dit inderdaad getuigen. De betrokken schepen zelf geeft voorlopig geen commentaar. Er loopt een onderzoek. De luchthaven van Charleroi is lamgelegd door een staking. Voor de tweede avond en nacht op rij legden de verkeersleiders van Skies gisteravond rond 10 uur het werk neer. Hierdoor worden zo'n 40 aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt. De verkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het met de directie niet eens geraken over de nachtpremie. De drone die eergisteren het vliegverkeer in Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar. Volgens de eigenaar wilde die foto's maken van een gebouw in de buurt van de luchthaven. De dronepiloot riskeert een flinke boete. Gent bandt van over 3 jaar alle reisbussen uit het centrum. Volgens Gents schepen van mobiliteit Joris van den Broeke zorgen de bussen voor overlast. Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand van de binnenstad. Gent volgt daarmee het voorbeeld van Brugge dat al langer zo werkt. Er is opnieuw een dode gevallen door malaria nabij de luchthaven van Frankfurt. Dat melden de Duitse autoriteiten. Eerder van de week raakten al 2 mensen besmet. Dit jaar stierven er in totaal al 2 luchthavenmedewerkers aan de ziekte. De weersverwachting dan. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af, maxima 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met een mix van zon en buien. Zaterdag temperaturen 22 graden. Vanaf begin volgende week mogen we ons opmaken voor mooi nazomerweer.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: vaccination.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Geboorte, verloofd.

0: Ving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren. Voor klein en groot. Voor jong en oud. In alle stijlen en trends. Naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier. Waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos. Weertersteenweg 276 te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Verkijn wil niet reageren. Er loopt ook een onderzoek nu. Voetbal in de Europa League heeft Union overtuigend gewonnen van en bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. 15 oktober, dan nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. En Ierland doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Ook zal het land het evenement niet gaan uitzenden. Dat heeft de Ierse publieke omroep RTE bekendgemaakt. RTE noemt de situatie in Gaza de reden voor het wegblijven. De afgelopen editie werd ook al geboycott door Ierland vanwege de deelname van Israël. Spanje, IJsland, Slovenië en ook Nederland ontbraken ook. Die landen hebben nog niet bekendgemaakt of ze volgend jaar wel weer meedoen. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. De zondag begint met regen, daarna opklaringen en maxima rond 21 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
11: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
9: Monza's favoriet.

0: Ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren, we gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen.

0: laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dokter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
3: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF. Dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Daddyzele, dat is in West-Vlaanderen, is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanochtend met zijn auto over een rotonde is gevlogen, nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam. Dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Sport dan nog. Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste match bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En spannend vanmiddag, want dan kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat al wel vast dat doelman Thibaut Courtois niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste match in de Nations League. Dat is tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen en maximaal nog rond 21 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
4: Monza's favoriet.

Goedemorgen luisteraars van Radio Monza, iets over de klok van 9 uur. Van 9 tot 12 graveerde muziek uit vervlogen tijden met het programma Muziek Mix. Het weekend tegemoet, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.

Ja, een rustig begin van dit eerste uur Wonderland by Night. We gaan nu luisteren naar Corrie Konings, De Liefde van een Moeder, om dan te vervolgen met Calimeros, Danke für die schöne Jahre, om dan te vervolgen met Michael Carter, My Dixie Darling.

We gaan luisteren naar Danny Derover, Wat een lekker ding, om dan te vervolgen met Blief Biedemam van de Janse Baggerband, om dan te vervolgen met Ribbon of Blue van Bonnie M.

Ja, mooi duet tussen Frank Kalan en Dana Winner, Never Never Never. We gaan nu luisteren naar Brunner en Brunner, is deze zinzocht naar die. Om dan te vervolgen met Benny Solo, Polonaise achteruit, om dan verder te luisteren naar Bauke, Hear My Song.

We gaan luisteren naar een instrumentale van Captain Freddy. Ein Reisen ins Glück. Om dan te vervolgen met Bobby Prince. Zeg toch geen vaarwel, mijn schat. Om dan, als de tijd het nog toelaat, Brooke Benton en Dustin Washington. Baby, you got white eye text.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MNF Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat.

0: praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Zin in iets lekkers. Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF. Dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizele, dat is in West-Vlaanderen, is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanochtend met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam. Dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begrotingen op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien het alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Sport dan nog. Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste match bij het Tsjechische Victoria Pilsen met 0-3. In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En spannend vanmiddag, want dan kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat al wel vast dat doelman Thibaut Courtois niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste match in de Nations League. Dat is tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen en maxima nog rond 21 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi, we zijn er weer. Tweede uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob Houben.
8: La Compassa.

We gaan luisteren naar Danja Wagner. Jij zit diep in mijn hart. Om dan te vervolgen met de Flippers, Die Liebe leeft. Om dan verder te luisteren naar Danny Christian. Liefde is als een roos.

in je handen, soms maakt het je even verward. Heel diep verborgen, het geeft je soms zorgen, maar het woont al die tijd in je hart. Het kan zacht als satijn zijn en huid.

0: De volgende is Brenda Lee, Sweet Nothing, om dan te vervolgen met Colin Meyer. Het is Die Blik van Jou, om dan verder te luisteren met de Heikrekels. Ja, du bist mein Sonnenschein.
1: Uh-huh, honey. All right.

We gaan luisteren naar Bappy Kraft, om dan te vervolgen met een rustige instrumentale van Ernie Batens, Cozy. Om dan verder te luisteren naar Vikinger, Das kan nur Liebe sein.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op

0: 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen? Regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza. Team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
3: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er één waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt vanaf nu 3 dagen. Je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalia-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro. En je vindt ze in bijna elke gemeente, in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui. En dan is het 22 graden. Zondag eerst regen, snel droger en ook wat koeler, 19 graden.
5: Dit was het Radio Monza nieuws.
7: Hoi, we zijn er weer. Derde uur zendtijd van het programma Music Mix, samengesteld en gepresenteerd door Rob

We gaan luisteren naar Henk Danen, Santa Helena, om dan te volgen met Heino. Ik dank je dir voor al die schöne jaren. Om dan te vervolgen met Frank Verkooyen, voor altijd bij mij.

Ja, een leuke country weergave van Heidi Haugen. Turn me on, turn me up, turn me loose. We gaan verder luisteren naar Hansi en te zeggen: Du bist ein Engel für mich. Om dan te vervolgen met Jeroen van Zelst, Ladder naar de hemel. Om dan verder te luisteren naar Bernd Kluwer. Sag nog einmal, ich liebe dich.

We gaan luisteren naar een levenslied. Ik blijf geloven in het leven, om dan te vervolgen met John Spencer, de allermooiste die ik ken.

0: handje heet op je.
1: Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Een fijn weekend gewend. Bedankt voor te luisteren. En als alles verloopt zoals het zou moeten verlopen en je tijd laat het toe om te luisteren, dan horen we ons terug op maandagmorgen. Groetjes Rob.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25.

0: www.tuinvoordeel.be. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooy, telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooy, telefoon 0477 230 195.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooy, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Carrosserie van der Veke in Kinrooy en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosserieherstelder voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooy en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooy. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089.

0: 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er één waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt vanaf nu 3 dagen. Je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalia-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro. Je vindt ze in bijna elke gemeente, in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui. En dan is het 22 graden. Zondag eerst regen, snel droger en ook wat koeler. 19 graden.
3: Dit was het Radio Monza nieuws. Monza's favoriet.
5: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
3: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weert Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oudslichtenhof naar de Zorgvrietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
2: Het vee de boerderijen.
3: Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC De Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola. Ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missenkring Molenbeersel een afhaal-eedag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 uur en 12:30 uur. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogerstraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE 25 73 52 22 33 34 82. Ter attentie van Missenkring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur. In de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven. Kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering. Over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Landelijke Gilde Kinrooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Ekin Service op zaterdag 3 oktober. Gelegen op de Bergpenbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 uur stipt aan onze bank op het dorpsplein te Kinrooi en begeven ons met auto's naar Via Nova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert.smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474 746 146. Zaterdag 17 oktober, super kienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftak te Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30 uur. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftak Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, super kienavond, Duivellokaal Olijftak Mazeik VZW, Weertersteenweg 219A te Mazeik.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank. Een pakkend theaterspektakel. Met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in de bunker Nedersveld nummer 4 te Kienrooi. De zaal opent om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kienrooi. Info op nummer 0032-471-79-69-87 na 18 uur, oftewel op F De Rappetappers Kinder. Jubileumwandeldag, WSV Wanderlust Leudal. Startlokaal het gemeenschapshuis Sint-Servaas, burgemeester Peterstraat nummer 1 in Nunem. Inschrijfgeld is €3. Op zaterdag 20 september. De starttijden zijn, voor de 15 en 20 kilometer is dat tussen 8 en 12 uur en voor de 5 en 10 kilometer is dat tussen 8 en 14 uur. Iedereen van harte welkom. VZW Brookhoek presenteert de grote kinderse quizavond. Algemene kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in zaal De Bunker, Nedersveld nummer 4 te Kienrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren open om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober. Met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Op vrijdag 2 oktober. KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes in de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. Luisterconcert De Tijd van Vroeger op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer en Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6 te Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur, optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479-20-85-69 of op het nummer 011-62-11-77. Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5.
0: Dit is Radio Monza informatief op 2 radiofrequenties. 106.5 FM voor Kienrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
8: Wij zien je graag op de dansvloer.
9: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan

0: thuis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er één waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt vanaf nu 3 dagen. Je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalia-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro. Je vindt ze in bijna elke gemeente, in winkels, op markten en pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui. En dan is het 22 graden. Zondag eerst regen, snel droger en ook wat koeler, 19 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

we zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind, komt er niemand tot iets.

Leonie Nijman met deze Het Wordt Tijd Dat Je Leeft. Welkom vrienden, we zijn er wederom heel graag bij in ons programma van Terug naar Toen. En na Benny hebben we een andere meneer klaar. Dit is hij, Al Martino met Auf Wiedersehen.

0: Na deze Almartino gaan we nog eens terug naar Nederland met deze mooie stem. De krullenbol vanuit Nederland. Ken haar natuurlijk allemaal, hè? Ze is veel te vroeg aan ons ontvallen. Maar haar pareltjes van nummers blijven we koesteren.
1: Dat ik wist.
0: Connie van der Bos.

We laten ze graag ook geregeld voorbij komen met hun liedjes, deze band zonder naam, in ons programma Van Terug naar Toen. Net zoals deze van Highway en Kiddy Kiddy Kiss Me.

toch een aparte stem, hè? Die meneer Johnny Cash met zijn Ring of Fire. Echt altijd een leuk nummer om te draaien. John Terra, als het niet meer anders kan.

for tonight. Voor vandaag in onze terug naar toen is gebracht door Sanseveria. En we hebben vandaag op vele verzoek ook nog eens een nummer meegebracht van die mooie stem van Polanka.

Cry, dat was hij, Paul Anka. En we gaan natuurlijk ook nog eens heen te draaien van deze meneer. Hoef ik hem eigenlijk nog wel aan te kondigen? Ik veronderstel van niet, hè. Herkenbaar uit de duizend. Vultura. Bent

volgende gaan we ook nog eens grasduinen in het repertoire van Jimmy Frey. Een artiest die heel wat prachtige songs op zijn palmaras staan heeft. Liedjes die niet zo vaak te horen kreeg op de radio's, maar het zijn toch stuk voor stuk mooie nummers. We gaan er zo eentje draaien vandaag in Terug naar Toen. Ken je hem? Deze Ik hou van jou. Na na na na. Jimmy Frey. Na, na, na, na.

Rod Stewart hadden we vandaag ook nog eens meegebracht. Met zijn kanjer. Allicht een van zijn grote hits. Deze Sailing. Truus, dat is lang geleden dat we die nooit hebben gedraaid. Wel, vandaag gaan we deze leuke van haar draaien. Alle leuke jongens.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbaar.

0: zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sferi, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Minister van Binnenlands Bestuur.

0: Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijke toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is. Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, oftewel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn, Caroline Genet van Vooruit, ziet het voorstel niet helemaal af. De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Het gebeurde afgelopen woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren het er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn er dat bijna 500. Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij een graad of 20. Morgen zon, vrij veel wind. Maxima tot een graad of 23. De zondag begint met wat regen. Daarna is het droog bij een graad of 21.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

was haar allergrootste hit, deze van Marianne Rosenberg en Ik Ben Wie Doe. Welkom! Dit is Zomaar een Uurtje en mijn naam is Freddy Nijens. Ik zou zeggen, veel luisterplezier!

Het leven staat vol met vragen. Why Tell Me Why? Het was muziek van Anita Meijer. Fijn dat je luistert. Dit is André van Duin. Als de zon schijnt.

0: We gingen heel wat jaren terug de tijd in met deze van Elvis Presley en One Night With You. En nu is het tijd voor Lux Steno. En zij is de liefste van de wereld.
1: Dikwijls als ik 's nachts ga slapen.

alweer zo'n bewijs dat er in België toch nog goede muziek gemaakt wordt of gewerkt. Dit was Luc Steno en ze is de liefste van de wereld. We blijven in België, maar dan met Faya Kondios, Just a Friend of Mine.

Dus belangrijk goede vrienden te hebben. Vaya con Dios was dat. And just a friend of mine. Naar Limburg. De heer Veugeleers. En ik ben geen Casanova.

ben zeker dat er iemand heeft meegezongen met deze plaats. Immer wieder sonntags. Cindy Unsbert. Welkom bij Zomaar een Uurtje. Tijd voor Vlaamstalige muziek. Nummer geschreven door John Terra. Hier is Christophe en een optimist.

Joe Dolan en Make Me Your Island. Ik zie op de klok dat het tijd is om van jullie afscheid te nemen. U bent heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Zomaar een Uurtje. En graag tot de volgende keer. Zijn zotten die werken? Hier is Jules Cabas.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
3: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet

0: 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepeclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren daaronder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En bondscoach Mark van Bommel selecteert twee nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge.

0: Ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zijn erbij. Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van Paris Saint-Germain. Romeo Lavia van Chelsea en ook Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Blijft overwegend droog, graad of 20. Morgen is het zonnig met vrij veel wind, maxima dan tot 23 graden. Op zondag begint met wat regen, daarna droog en een graad of 21.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geclimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voor

0: Kinderooi Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
1: Zin in iets lekkers. Kom naar de Korenaar bij Siri in Mazeik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Mazeik.
2: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
6: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren daaronder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En bondscoach Mark van Bommel selecteert twee nieuwe Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zijn erbij. Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van Paris Saint-Germain. Romeo Lavia van Chelsea en ook Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft overwegend droog, graad of 20. Morgen is het zonnig met vrij veel wind, maxima dan tot 23 graden. Op zondag begint met wat regen, daarna droog en een graad of 21.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

je bent een vegetariër als je geen vlees eet, maar wel vis. Alhoewel, maar ik eet geen vis, maar wel vlees. Dus technisch gezien ben ik ook een vegetariër.

0: is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 3608 of www.garagevanderveke.be.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mol. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Steger Snacks, Breersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder

0: geachte liefhebbers. Gerstel Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstel Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstelsoutlet.nl.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: In Duitsland is de vermoedelijke speelfiguur opgepakt van een dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt. Het gaat om een 28-jarige man die gelinkt wordt aan grootschalige drugshandel. Op 1 september trok een bende zwaar bewapende mannen naar zijn woning. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten twee politieagenten gewond. De inval was vermoedelijk een vergelding omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de omvangrijke zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In Antwerpen heeft de Assize-jury zich teruggetrokken om te beslissen over de schuldvraag in de zaak Jaron. De 14-jarige jongen overleed begin 2022. Toen de politie hem aantrof, bleek hij al 2 maanden dood in zijn bed te liggen. De tiener was zwaar ziek, maar nog zijn vader, nog de 5 medebewoners, zochten medische hulp. De vader heeft al gezegd dat hij er schuld aan heeft, maar dat hij dacht dat het niet zo erg was. In Gent hebben een 80-tal actievoerders bij de start van het academiejaar het ontslag geëist van de omstreden onderzoeker Nathan Kavnes. Er is geen plaats voor racisme aan de universiteit, klinkt het. Rector Petra de Sutter en andere deelnemers aan de openingsstoet werden uitgejouwd. Er kwam ook heel wat bijval voor het protest. Het was redelijk woelig allemaal. De Gezinsbond wil niet weten van een mogelijke besparing op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Die optie zou op tafel liggen bij de Vlaamse begrotingsbesprekingen. De Gezinsbond benadrukt dat het groeipakket een onvoorwaardelijk recht is van elk kind. Een recht dat trouwens verankerd is in de grondwet. Daar kan de regering niet zomaar eventjes aan morrelen, zo zeggen ze. Het weer, de rest van de avond wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen droog, 20 graden. Morgen starten we met een schitterende zonnige nazomerdag en klimt het kwik tot 23 graden. Zondag trekt er eerst wat regen over het land, maar later vanuit het westen weer droger bij 21 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza. Freddy Nijens. Het beste van het zuiden. Freddy Nijens. Freddy Nijens.
1: Inderdaad, het is alweer vrijdag. We zijn vandaag 18 september 2026. Een hele goede middag.

Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over de top 15. Deze week heeft er niemand de lijst verlaten. Goed nieuws voor degenen die vol spanning zaten. Hebben nu een nummer 1 hit? Dat kan. 50% mogelijk natuurlijk. Ook iedereen bedankt die deze week weer een mailtje gestuurd heeft naar ons. Wil jij ook een mail schrijven? Doe je gewoon aan radiomonza@telenet.be ter attentie van het beste van het zuiden.

0: Salsa.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: En zo zijn we weer aangeland op een klein overzicht van 15 tot nummer 10. 15. En verleden week 15 dus blijven staan. 8 weken in de lijst was het Johnny. En meer van jou. Van 12 naar 14, 11 weken in de lijst. Dennis en wie wat waar. 13 is 13 gebleven, maar wel al 16 weken in onze lijst. Jimmyke en ver gewoon nog neemt naar bed. En dan van 14 naar 12 de Monza-favoriet van de afgelopen week. Michael van Horik en Laten We Dromen. 14 weken stond ze ook in de lijst. Bianca Ballendonk met De Weg naar Hoes. Zij kwam van 5 naar 11. En dan op 10. Binnenkort een van de grootste, denk ik wel. Tinus en Limburg Leef 2.

0: Freddy Nijens.
1: Het beste van het zuiden. De top 15.
2: Nummer 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

0: Radio Monza.
1: Freddy Nijens.
2: Het beste van het zuiden.
1: Freddy Nijens.
3: Het nummer wat het de laatste tijd of de afgelopen week heel goed gedaan heeft, is die nummer van Tinus. En Limburg Leef, hij staat op nummer 10. En nog maar 2 weken in de lijst.

feestzanger. Hij blijft staan op nummer 7, 12 weken in de lijst. En het speelkwartier. En 2 plaatsen winst voor Monique Pluijmen van 8 naar 6. 3 weken in de lijst en samen zijn we sterk.

0: Hansa, Freddy Nijens. Het beste van het zuiden, Freddy Nijens.
1: De zomerrit van Maurice Monet, Le Soleil op 5. Hij kwam van 6 4 weken in de lijst. En Freddy Davis, hij zakt zomaar liefst 3 plaatsen. Hij gaat van 2 naar 4, 8 weken in de lijst en geniet van

0: net heeft u geluisterd naar Chris Alphabet en Ik Zie de Zon. Hij kwam van 4 naar 2, 6 weken in de lijst. Nu is het tijd om van jullie afscheid te nemen, beste mensen. Dit was voor vandaag, een vrijdag 18 september, Het Beste van het Zuiden met Freddy Nijens. Reageren kan door een mail te schrijven aan radiomonza@telenet.be. Ter attentie van Het Beste van het Zuiden. Of je stuurt gewoon een mailtje naar mijzelf, freddy.nijens@telenet.be. Tijd voor de nummer 1. Ze zetten zo'n beetje Nederland op zijn kop. Andy en Monique en de Orgelman. 9 weken in de lijst. En voor de tweede keer op de eerste plaats. Fijn weekend, hou je gezond. Tot volgende week.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van...

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi.

0: Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: In Duitsland is de vermoedelijke speelfiguur opgepakt van een dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt. Het gaat om een 28-jarige man die gelinkt wordt aan grootschalige drugshandel. Op 1 september trok een bende zwaar bewapende mannen naar zijn woning. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten twee politieagenten gewond. De inval was vermoedelijk een vergelding omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de omvangrijke zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In Antwerpen heeft de Assize-jury zich teruggetrokken om te beslissen over de schuldvraag in de zaak Jaron. De 14-jarige jongen overleed begin 2022. Toen de politie hem aantrof, bleek hij al 2 maanden dood in zijn bed te liggen. De tiener was zwaar ziek, maar nog zijn vader, nog de 5 medebewoners zochten medische hulp. De vader heeft al gezegd dat hij er schuld aan heeft, maar dat hij dacht dat het niet zo erg was. In Gent hebben een 80-tal actievoerders bij de start van het academiejaar het ontslag geëist van de omstreden onderzoeker Nathan Kavnes. Er is geen plaats voor racisme aan de universiteit, klinkt het. Rector Petra de Sutter en andere deelnemers aan de openingsstoet werden uitgejouwd. Er kwam ook heel wat bijval voor het protest. Het was redelijk woelig allemaal. De Gezinsbond wil niet weten van een mogelijke besparing op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Die optie zou op tafel liggen bij de Vlaamse begrotingsbesprekingen. De Gezinsbond benadrukt dat het groeipakket een onvoorwaardelijk recht is van elk kind. Een recht dat trouwens verankerd is in de grondwet. Daar kan de regering niet zomaar eventjes aan morrelen, zo zeggen ze. Het weer, de rest van de avond wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen droog, 20 graden. Morgen starten we met een schitterende zonnige nazomerdag en klimt het kwik tot 23 graden. Zondag trekt er eerst wat regen over het land, maar later vanuit het westen weer droger bij 21 graden.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Zo'n goede avond weer al. 3 minuten weer over de klok van 18 uur. En het is ook weer vrijdagavond. Dat betekent van 18 tot 19 uur ja, ons wekelijks interview met Twan Smeets en Hans Larsson. En Twan, we hebben toch nog iemand meegebracht van Maastricht, dacht ik.
1: Ja, we hebben vandaag weer een prominente gast hier zitten. Hij is uit Maastricht vandaan, maar daar gaan we zelfs wat dieper in. Ik wil toch Paul Bolen hartelijk welkom heten hier in de studio. Paul, welkom.
2: En een goeie avond. Ja. Dank je.
1: Paul, Bolen, dat is toch wel een aparte naam eigenlijk. Bo, daar zit je een beetje Frans in, geloof ik.
2: Komt niet veel voor.
1: Ja.
2: Mijn voorouderen kwamen van Sint-Truiden.
1: Van Sint-Truiden? Dat is eigenlijk Belgisch, hè?
2: Ja.
1: En Bo, ja, dat is Frans.

0: dat is dus naar Maastricht gekomen als zijnde aannemers. Mm. Hebben huizen gebouwd en alles. Er zit ook een stratenmaker bij. Heinie Bolen was dat.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat is nu toch wel ietsjes meer geworden.
1: Maar die hebben zich eigenlijk
0: van die
1: gevestigd in Maastricht eigenlijk. Als ik het zo, of aan de kanten van Maastricht, hè, net over de grens. En daar ben je nazaad van, of wie moet ik dat zeggen, in de klein beetje.
0: Ja.
1: Maar ik ben best geboren en getogen in Maastricht eigenlijk, als je het zo mag zeggen.
0: Ja.
1: En dat heb zo'n lagere school, kleuterschool, middelbaar, wat heb je allemaal gedaan in Maastricht?
0: Daar heb ik mijn liegerschaal, de bewaarschaal, dus kleuterklas en zo, dat is de bewaarschaal. Die heb ik onder de borgen gehad, bij de nonnen van Sint-Sint.
1: Bij de nonnen?
0: Bij de nonnen, ja.
1: Nee,
0: bij
1: Tant Neske.
0: Nee, Tant Neske. nee, bij de
1: nonnen. Ja, die is bekend in Maastricht van het liedje natuurlijk.
0: Ja. Maar daar hebben we nog de Aloysiëschaal, een van de oude liegerschalen van Maastricht. En dan, ja.
1: Maar dan heb ze eigenlijk van kinds af aan ook dat hele vaste lovers gebeuren in Maastricht met gemaakt. Wat zo'n die dat ze nog de bonbonnière, dus theater.
0: Zo wie me dat ziet, tot het met de paplepel naar binnen gebracht is.
1: De hele Maastrichtse cultuur, dat heel die Maastrichtse dialect, dat gemoedelijke, zal ik zeggen, dat Bourgondische, heb ze dan eigenlijk een beetje metgekregen met de paplepel.
0: Ja, maar dat heb je toch ook?
2: We hebben dat ook natuurlijk.
1: Maar ja, dat, ik wil maar zeggen, dus... Maastricht is dat toch wel heel erg bekend. Maastricht is trouwens ook de oudste stad van Nederland.
0: Of? Zeggen ze. Maar Nijmegen klimpt zich ook.
1: Klimpt ook. Ja. Maar ja, in alle geval.
0: Maar het zijn twee oudsteden.
1: Keizer Karel is er met Sint-Servoos. Die hebben daar allemaal aan dezelfde tafel liggen te souperen, zal ik het zeggen.
0: Ik neem het dan. Ja, ik denk het wel.
1: Dus, want eigenlijk was die hele regio door... Ook in Maastricht, Luuk, dat was één gemeenschap eigenlijk in die periode eigenlijk. Eén taal, één volk.
0: Moet ik eerlijk bekennen, dat heb ik niet metgemaakt.
1: Dat hebben ze niet meer metgemaakt. Maar in alle geval, op een gegeven moment hebben ze dan toch wel afgestudeerd. Wat hebben ze dus eigenlijk hogeschool gedaan? Of wat hebben ze gedaan?
0: Ik heb van alles gedaan, ja. Ik ben de LTS geweest naar de MTS en ik heb ook onder de HTS maar gebruiken.
1: Mm.
0: En daar heb ik ook mijn werk, CQ, ingevonden.
1: En wat heb je eigenlijk dan afgestudeerd? Techniek of jij ervan?
0: Techniek, ja.
1: Technische,
0: puur op de techniek.
1: Technische,
0: ja. Dat beviel me wel. Ik werk ontiegelijk geren met mijn hand. Ik wil ook heel geren met mijn kop werken, dat ik ook begreep wat ik aan het doen ben.
1: Ja.
0: En ik vind het ook chic voor het zelf te ontwikkelen. Dat ze zegt, hey, verrek, dit werk en dat geeft goed. En ik moet me zeggen, dat heeft me geen wind hierin gelaten.
1: Ja. Ik zie op die keertje nog staan, designer.
0: Ja.
1: Dus dat wil zeggen dat is ook tekenen of ontwerpen maken, reclame of wat duizend allemaal?
0: Nou, reclame maak ik niet zo. Misschien nu voor mezelf.
1: Mm.
0: Geluid is weg.
2: Is het geluid weg? Ja, doe maar.
0: Ja, oké. Wat ik design is heel veel cadeaus.
1: Ah, zo op die dus in feite, de sector zit.
0: En dat is ook vanuit het werk is dat voortgekomen dat ik afscheidscadeaus maak. Maar dan specifiek naar de mens toe.
1: Geïndividualiseerd eigenlijk.
0: Dus als die mens bijvoorbeeld van kegelen heel, dan maakte ik hem dus een kegelboom. Maar de surfdageren op een plaat gemaakt door, gans van Groen Nikkel met een koper plank en de letters en alles erop.
1: Unicaat eigenlijk.
0: En in feite is dat wat zo'n mens kreeg, was maar eenmalig. Dat was gewoon uniek.
1: Maar ze was enorm creatief dan in die zaken allemaal.
0: Tenminste, ja.
1: Dus, maar als ik het goed begreep, DSM heb zich altijd onderhoud gedaan? Of gaat,
0: Ik heb ongeveer 35, 40 jaar op DSM Sabiek rondgezet.
1: Dus dat is eigenlijk, eigenlijk chemie eigenlijk.
0: Petrochemie. Ja.
1: Petrochemie eigenlijk. Dus aardolieproducten en die dingen allemaal, hoe ze kunststoffen van maken en eventueel kunstmest en die dingen allemaal.
0: Ik heb ook van mijn werkgever heb ik in Kallo gezeten, achter Antwerpen.
1: Ah,
0: ik heb ook in Tercendelo gezeten. Mm. Dus
1: toen heb ze een beetje van het chemie gebeuren, heb ze dus al alles metgekregen wat er van met te kriegen is.
0: Ja. Zowel inwendig als uitwendig. In apparaten en alles. Dat interageerde me, dat vond ik chic.
1: Wij gaan eens wat muziek draaien, Hans. Heb ze het klaar liggen van onze goede vriend?
2: Ja, en het gaat over het beste medicijn. Ik weet niet wat het beste medicijn is.
0: Laat ik verrassen.
2: Dat gaan we nu doen.
0: Ik heb me toen zijn gepakt.
2: Ja.
1: Dat is het beste medicijn.
2: Ik zeg gewoon Paul. Paul zal ik zeggen.
0: Ja, ja.
2: Voilà. Hier is Paul met het beste medicijn.

0: Jadwan, eindelijk hebben we iemand gevonden die weet wat het beste medicijn is.
1: Oh, wow.
0: Een lekker glesje
1: bier.
0: Of een flesje of een glesje bier.
2: Ja, ja. Zingen en zingen.
0: Ja, wat is voor u het beste medicijn?
2: Ja, dat is Rousseau SMR en een goeie trappist opzij.
0: Ja, dat, ja, maar ja.
1: Geest even zelf zingen.
2: Ja, dan dat is het beste wat er is natuurlijk. Dat is medicijn en eten en drinken. En ja,
0: als het
2: een paar hoed-ups en is de wereld die al lang is hoog natuurlijk.
0: Ja.
2: Wordt er veel rooskleuriger. Ja, dus dat is natuurlijk ook wel een goed glesje bier.
0: En gelukkig, drink je dat ook graag, Paul?
1: Ik, joh.
0: Ja?
1: Ja, maar boetende bier drinken gewoon nog wel heel anders. Dat is ook lekker. Dat is echt ontiegelijk lekker.
0: En wat is dat?
1: Dat is whisky.
0: Whisky.
2: Ah, ja. Oh, dat is een destillaat. Dat is natuurlijk ook.
1: Maar dat is het goede medicijn.
2: Ja, ja, dat, mm-hmm. Dat maken ze ook van gerst.
1: Voilà. Behalve in Amerika, dan van Mayes.
2: Maar. Ja, ja, die Fransen maken het van droeven natuurlijk. Dat is het cognac. Dus, maar in alle geval, dit is nu echt zo een leedje Paul.
0: Ja.
2: Vastelovend. Een beetje plezier maken.
1: Ja.
2: Even uit de bol gewoon. Heb ze zelf geschreven, de muziek en de tekst, begreep ik, hè?
1: Ja, alle liedjes wat ik... Ja, daar zien als het maar hoe ik een cover van gemaakt heb. Die zit er dan nu niet bij. Heb ik voor expres gedaan. Omdat ik, ik ben het niet zo op het coveren.
2: Ja, ja. Dat
0: wordt de laatste tijd veel gedaan.
1: Ontzettend veel.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dan een liedje tussen het gewoon van Nederij, dat weet ik. Dat is de Pielentuten Tango.
2: De Pielentuten Tango.
1: Het condoom.
2: De Pielentuten. Dat is Zweeds.
1: Een preservatief, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is een... dat is een Zweeds, ja, dat klopt.
2: De Pielentuten.
1: Maar die hebben... Dat liedje heb ik meer dan 30, 35 jaar geleden geschreven, de Pielentuten Tango.
2: Ja.
1: En toen waren ze al aan het coveren. Niet dat ik het heb tegen het coveren, maar heel veel lui die spreken wat spreken ze goed? Nu ben ik een woordqueen. Maar mijn man is goed. Die doen alsof dat hun eigen nummer is.
2: Ja, ja.
1: Dit liedje is van mij.
2: Ja, ja.
1: En dan hebben ze gewoon een liedje gewoon
2: geleerd.
1: Vertaald. In een dialect.
2: Ja.
1: En misschien zijn woord, een woord veranderd. En of.
0: Maar eigenlijk ben ik al verzien. De Pielentuten Tango.
2: Ja, ja, de Pielentuten Tango.
0: Dat is een cover.
1: Dit is geen cover.
0: Ah, nee. Dat is een echte.
1: Dat is een echte.
0: En waarom mogen we die dan niet spelen?
1: Maar blijf dat maar zeker spelen. Maar ik heb het niet opgegeven op het liefstje.
0: Ah.
2: Maar dat is ook echt humor natuurlijk. Hè. Van de bovenste plank natuurlijk.
1: Dit is een feit als ze dat gewoon interpreteert. En dan begrip ze dat ook. En dan begrip ze ook verdomde schootboeren overheen. Die Pipo.
2: Maar eigenlijk... Ik heb ze ook veel geschreven voor de carnavalsvereniging in Maastricht eigenlijk ook. Hè? Dus, of
1: ik heb niet echt specifiek voor de carnavalsverenigingen, maar wel specifiek voor de carnaval in het algemeen.
2: Ja, ja.
1: En dan dat ga ik nog niet vertellen. Dat heeft ermee te maken tot Maastricht meent tot ze gaat apart zien in Limburg.
2: Ja, maar ja, Venlo mag ook wel met tellen.
1: Dat is waar.
2: Ze zijn alleen gewoogd allemaal, zal ik het zo zeggen.
1: Dat is ook chic. Die chauvinisme, dat moest je hebben. Dat heb je ook en dat heeft iedereen ook. Maar Maastricht is specifiek, nou, ze hebben een aparte manier van muziek in hun carnaval. Dus die moesten een leedje aanleveren en dan werd tegen de gezag van hop, verkleed je dich dat gaan zoet of alleen de melodie hebben, we zetten een bas erop en veer maken de rest weer eromheen.
2: Ja,
1: dat vind ik, als ik een leedje schreef, vind ik ook, dan moesten dat huren als wie ik het
2: dat
1: bedoeld heb.
2: Dat geschreven op zo.
1: Ja. En dat, maar ja, oké, zwam erover. Naar de LVK, daar werd nog geluisterd, een Venlo en alles, daar werden die liedjes ook gehuurd. Dat staat ook trouwens niet in Lieske, sorry.
2: Maar ja, de Pielentuten Tango, dat gaan we dan eens om tooien voor een belangrijk moment.
0: Schrijf het op, Twan.
2: Pielentuten Tango. Maar ja, Paul, je bent eigenlijk op een gegeven moment toch begonnen met muziek maken. Heb ze vroeger gewoon zo'n kuurken of gaat met gezongen? Dus heel pril als een jonge gast.
1: Ja. Ik ben wel vroeg begonnen, ja. Ik heb gezongen bij kerenkoren, bij jeugdkoren.
2: In de grote kerken in Maastricht?
1: In de koepelkerken in Maastricht, in de Sint-Servaalskerk heb ik gezongen.
2: Uh-huh.
1: En wij hadden gewoon in dat zingen en alles heb ik ook gesoleerd in de Sint-Servauskerk, in diverse kerken in Limburg. Ja.
2: Maar altijd zang heb ik het gehoord.
1: Altijd zang.
2: Dat is altijd zanger geweest.
1: Ja, altijd zanger. Boete in de bands heb ik wel op percussie gedaan. En dat vind ik ook leuk voor erbij te doen. Maar de zang, dat is...
2: Dus heb je ook in verschillende bands gespeeld gehad. Als jonge gast waarschijnlijk. En dan op gevorderde leeftijd waarschijnlijk ook.
1: Ja. Ja.
2: En wat heb ze dan top 100 gespeeld gehad? Of heb ze jazz gespeeld gehad?
1: Ja, de nummers zijn in feite al. Ik heb jazz gespeeld en ik heb top 40 nummers gespeeld. Maar ook niet de directe toegankelijke nummers.
2: Ja.
1: Hoe wel bepaalde lui zeer zeker weten van, dat is een chic nummer. Maar dat heeft niks te met... met top 40 of wat dan ook te maken. Maar die hebben we ook gezongen.
2: Maar ja, dat heb dan waarschijnlijk in verschillende bands gespeeld gehad. Als ik zo huur, verschillende genres gespeeld gehad.
1: Ik kom nu op ene naam van een band niet. Nee, dat is schemelijk. Heeft misschien met mijn leeftijd te maken, denk ik. Maar bij 50 Fingers bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: daar hebben we voor dik 10 jaar hebben we samen gespeeld. En dan wordt dus... behoorlijk stevig gemuziceerd.
2: Ja, meer concertmuziek eigenlijk.
1: Ja, daar zaten zich de lui ook voor te luisteren. Ja.
2: Dan zitten we in de periode, zal ik zeggen, wie Jazz Bilzen nog enorm populair was met allemaal die grote Tent Nugent en die consorten allemaal.
1: Bijvoorbeeld, ja.
2: Dus van dat genre muziek. Ja. Dus dan zitten we in jaren 70 eigenlijk. Zo
1: maar daar hebben we veel nuts gespeeld. Dat vind ik al jammer. Ik kwam wel in Bilzen, maar...
2: En dan, ja, heb ze nog ook bij een dansorkest gespeeld, ja, Dance On, meen ik.
1: Dance On, ja.
2: Dus en dat was dan meer eigenlijk echt voor dansorgen.
1: Het commerciële en
2: dansorgen, parties.
1: Dat hebben we een hele schoenen tijd gehad in Duitsland. In Kallenkirchen.
2: Hoe de dingen, de Ewoks er zitten, de soldaten allemaal zitten.
1: Ja, we zien er ook uitgenodigd op de kazerne zelf, voor daar feesten met te komen vieren. Dat was een magnifieke tijd.
2: Dat wordt dan allemaal zware dagen, want het zijn ovenjevullende programma's natuurlijk.
1: Dat zien, die gingen door, hè. Ja, dat was op de kazerne, dat heeft niet met het geluidsoverlast te doen. Hè.
2: Ja. Maar dingen, dat dus word je met een driemans band eigenlijk, ja. Hè? Geert en een zang.
1: Zang met zangeres.
2: En een zangeres erbij.
1: En de man, erbij. Ton die doet dus de sequences gans klaarmaken. Mm-hmm. En die speelde dus in feite het toetsenwerk speelde die daar nog eens extra in.
2: En dan veel repeteren natuurlijk.
1: Dat was, iedere week wordt gerepeteerd. En ieder weekend wordt uitvoering.
2: Ja. Maar we gaan nog wat muziek loesteren van dich, Paul. Eens kijken wat Hans nog klaar liggen. Zeker in Hans.
0: Ja, ik weet het niet, Paul. Het gaat over de ganse nacht.
1: Heerlijk.
0: Wat bedoelt je met heerlijk? De ganse nacht slapen?
1: Dansen.
0: Dansen, uitgaan, plezier maken.
1: Weer zoepen.
0: Oké, hier gaan we dan.

0: Oh, wat wanneer ik zie ons nogal in de jaren. De ganse nacht dansen, drinken.
1: Ja, tot morgen.
0: En dan, tot morgens vroeg. En ja. Dan in één keer die werkbroek aan en gaan werken. Heb je dat nooit gedaan?
1: Ja, ik ook.
0: Ik maar wel, ik heb dat gedaan. Hè.
1: Ik heb dat ook. We
2: gingen moest wel.
0: Ja. Dat is goed. Dat was zo, hè. Je was zo in het plezier. In het, en dan er werd niet op de klok gekeken. Hè?
2: Nee, daar ging ze rechtstreeks van Vroenhoven. Ging ze naar,
1: Maar ja, die periode hoe wij in Overkallen, dus die grote mega dancings en zo, dat is een klein beetje passé eigenlijk. Hè.
0: Mm-hmm. We zitten ook in een heel andere generatie.
2: Ja, ja, dat is waar.
1: Dus,
2: ja.
1: Hè, dus het dansen was toen nog een uitdaging natuurlijk. Hè. Maar eigenlijk, Paul, eigen werk, eigen muziek, wat ze maakt, de thema's die dich bezig gooien, hoe lukt ze dich door inspireren?
2: Door dich?
1: Door mij bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: dus ja door Hans. Eigenlijk door wat in een gemeenschap gebeurt.
2: Door dadelijk misschien in de kantine te zitten en dan te luisteren en te huren en misschien wat met het gezag. Dat pik ik op. Dat begint gaat te werken bij me. En dat
1: schreef ze aan toen ze een paar zinnen bebleiden of
2: ja, dat moet ik sowieso, anders ben ik het over kwijt. Maar ik moet het sowieso wel een notitie van maken. Even
1: of inspreken op zijn dictafoon of op zijn gsm, maar je kunt ze spraken inzetten. En dan bewaren ze die fragmenten en op een gegeven moment op ze zoveel bijen dat ze zijn nu moedig. Dat is een keer allemaal netjes om een reis.
2: Ja, maar het kan ook heel gek zijn tussen binnen 10 minuten een liedje vertellen.
1: Ja, ja.
2: Dat klinkt gek, maar dan al schrijvend en in één keer zet ze het op papier, dan kun ze het wel fine-tunen. Ja. Voor wat nu die Engelse woorden, weet ik eigenlijk niet, maar voor wat we dat doen. Maar ja, dus in feite wegholen, bijzetten en alles.
1: Het zijn dus toch begenadigde momenten dat ze denken af en toe dan komt het er in één keer goed.
2: Ja, dat klopt.
1: En de melodie natuurlijk in de gang, of is dat achteraf?
2: Die wordt eigenlijk samen geboren. Als ik dan met bezig ben, dan ben ik ook al in feite met de melodie.
1: Dat luister ik gewoon met aan, zo, met stuk en brok. Dus,
2: ja, ik vind het ontiegelijk lastig als ik bijvoorbeeld, en dan hebben we bijvoorbeeld over een cover, als je een bestaande melodie hebt, die stamt in de kop, en dan ben je niet vrij in de denken. Want de moest de woordjes zitten te zoeken voor die passend te krijgen in dat.
1: Ja, ik snap het. Dat is een cadans in de melodie, en in de cadans moest ook die tekst
2: hebben. Ja. En dan wil ze natuurlijk die melodie behouden. Ja. Ik ben liever vrij en ik doe dan mijn dingetje.
1: En dat heb ze eigenlijk ten heel even al gehad, die creativiteit, dat ze dat zo.
2: Ja, nu ga ik het vertellen, want misschien lui wel. Vroeger, ik ben dan 67, toch al een oude man.
1: Gepensioneerd op het moment?
2: Ik ben gepensioneerd. Maar vroeger, als gemeen, kreeg ik een draai mijn oren. Als ik daarmee bezig was.
1: Oh ja, dat mocht niet.
2: Maar dat is niks.
1: Dat was tiet verlees. Geoot,
2: flauwekeul, hoop, klaps.
1: Tiet verlees.
2: Juist. Dan
1: verdient ze niks met.
2: En dat zag de man, maar dat zag mijn opa ook, snotsneus. Dus daar was hij mee bezig. Dat heb ik dus. Ja, en dat is op zich wel jammer.
1: En het is eigenlijk die passie altijd geweest natuurlijk, hè. Muziek maken,
2: dat is
1: schrijven,
2: dat,
1: een vorm van de goed te drukken eigenlijk.
2: Ja, juist.
1: Het is wat in die binnen, in die boek lijf je eigenlijk, of in die hart lijf je dat.
2: Zo zou je het kunnen zeggen, ja, dat klopt. Ja.
1: Nou ja, nu ben ze gepensioneerd, nu heb ze natuurlijk veel meer ruimte nog voor dat te doen, of wie moet ik dat zeggen? Wie lang ben ze nu gepensioneerd? Toch nog niet zo lang, 67, dat is nog jong, nog pril. Of toch
2: april, ja.
1: Dus,
2: van april, 20 april, ben ik gepensioneerd.
1: Dus
2: je moet zien dat nu, 4 maanden? Nee, 4 maanden, zeg ik. Ik ben er niet mee bezig.
1: Nu komt er natuurlijk.
0: Je moet er niet mee bezig zijn.
1: Nu krijgt ze natuurlijk een ander gebeuren. Dus als ze werkt, heb ze dus vast termijn. Ja. Tussen de hele dag en Jorin Jeroen zit. En nu krijgt ze nou een vreestermijn. Dus er ligt niks vast. Of hoe moet ik dat zeggen?
2: Nee. Maar dat huren we straks bijvoorbeeld in Paktig ten Tiet.
1: Ah ja, Paktig ten Tiet.
2: Dat is het allerlei.
1: Dat is
0: dat liedje dat in de Monza's favoriet.
1: Ja, dan gaan we zelfs dieper op in dan.
2: Is
1: ja,
2: nee, oké. Okay,
0: of prima. Monza's favoriet wordt 2 oktober, ja. Zie ik. Oké, okay, maar dan gaan we
1: maar straks. Maar dat is nu eigenlijk heel veel ruimte voor zich te wijden aan de schone kunsten en aan de liefde natuurlijk.
2: Nou, nee.
0: De liefde?
2: Nee, ja, mijn liefde ligt bij mijn kinderen. En dat vindt mijn vrouw ook. Ja. Want mm-hmm. Dan moet ik gewoon werken.
1: Dat was de handelspandiensten.
2: Ja, ik ben het huis van de jongen aan het opknappen en het huis van mijn dochter aan het opknappen.
1: Oh, dan mocht ze 4 of 7 natuurlijk.
2: Dus, ja, maar dat ben ik ook.
1: Ja.
2: Dus bij de ene is het meer werk dan de andere, maar het gestaag kunt dat op. Weliswaar blijft mijn werk thuis dan liggen. Ja. Maar ja, oké, dat maakt niks uit.
1: Maar die oren zijn al volledig goed besteed.
2: Maar ondertussen ben ik wel toch wel in mijn kop weer bezig.
1: Ja, onder het werk komt er nog dingen. Hè. Dus autonome dingen die gewoon vanzelf en dan maar even brainstormen over wat er moet gebeuren van de muziek. Hè.
2: Ja.
1: Maar we gaan nog wat muziek laten horen.
0: Ja, ik heb hier een titel klaarstaan. Boerum.
1: Boerum. Boerum.
0: Ja.
2: Ja, daar ga ik eigenlijk niks over zeggen.
0: Hoe komt het?
2: Het is... och, nee. Als je een keer verdreed hebt. En mm-hmm. Of tot een leefde weg is. Over leefde gesproken. Tot dat weg is.
1: Liefde als verdriet dan.
2: Dan heb je eigenlijk wel eens de vraag boerum.
0: Ja. Waarom?
1: Waarom?
0: Zo zou ik zeggen, waarom?
2: Ja, waarom?
1: Waarom?
0: Ja, gaan we eerst luisteren en dan gaan we er verder over in. Pol met Boerum.

0: is eigenlijk een woordje, Twan, dat heel veel wordt gebruikt. Hè. Waarom?
1: Daarom.
0: Waarom dit, waarom dat? Waarom is het voorbij? Waarom ben je weg? Waarom? Ja. Dat is het, hè?
1: Ja.
0: Dat is een woord.
1: Dat is een vraag. Een vraag naar een antwoord zoeken, eigenlijk. Hè.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, ja, ja.
1: Dus. Maar het is, alles is tijdelijk. Dus, en de liefde kan ook tijdelijk zijn, natuurlijk. Hè.
2: Dat is hoe.
1: En als ze dus vandaag te durven in oren verliefd is op iemand, maakt niet uit. En de geest die liefde niet laten verder evolueren, dan kan die heel kort door misschien. Dan is die misschien heel snel afgebrand, zal ik het zo maar zeggen. Hè. Dat kan. Hè. Dus liefde kan ook een evolutie doormaken dat die heel sterk en heel lang...
0: Maar waarom heeft niet alleen te maken met de liefde, hè, Paul?
2: Nee.
0: Want bijvoorbeeld vroeger zei ze al, om even tussendoor, waarom zijn de bananen krom?
2: Maar voilà, hè.
0: En dat weten we nog altijd niet.
2: Nee, dat is... Maar ja, als iemand sterft, dan vroeg je de ogen af voor wat boeren.
0: Waarom, ja?
2: Is vuils te vroeg, dit.
0: Ik wou het toch maar even citeren, hè?
1: Ja, de bananen zijn krom omdat ze van onder naar boven groeien eigenlijk. Hè, en die moeten altijd plaats maken. Die groeien van onder naar boven. En er moest altijd lang die andere banaan doorgroeien. Dus toch weer die kromme.
2: Kijk,
0: waarom?
1: Dan weten we het. Ja.
2: Ja, daar is nu wel al onze leedje over gemaakt. Waarom zijn de bananen?
0: Ja.
2: Dat kan ik niet doen.
0: Ik kan op zijn naam niet terugkomen, zo dadelijk wel, maar ik weet dat liedje is er, bestaat.
1: Maar als ik goed begreep, kent ze Tine zo ook.
2: Ja.
1: Dus, en die kent ze eigenlijk via die radiowerk wat ze thuis hebben.
2: Martin Woestenraad.
1: Ja, Woestenraad, ja. Ja. En dat kent ze via dat ze ook metwerkt aan radioprogramma's, begreep ik.
2: Tinus, laten we hem Tinus nemen. Dat is een
0: artiest.
2: Zo kennen de lui ook. Ja. Die hebben we weer dus uitgenodigd gehad. Zo eigenlijk wie ik nu hij bij u zit. Dan ben ik een beetje met u verdomme. Want ik verwacht dat niet zo. Ik dan het zelf wel. Maar oké. Maar zo hebben we voor Tinus dus uitgenodigd. En gevraagd van Tinus.
0: Kom eens langs.
2: En kom eens langs en vertel eens over wie Tinus is.
1: Ja, maak die verhaal.
2: En vertel eens wie de andere nummer komt en wie wat
1: er
2: noemt. Ja, en Tinus is nu ook 2 jaar gepensioneerd.
1: Al
0: de tijd voor liedjes te maken.
1: No. Hij is heel
0: druk, misschien is hij
1: met zijn kleinkinder bezig, ook natuurlijk. Ook.
2: Ja, joh, dus, en zijn peerde en zijn kooitje.
1: Ja, het is heel druk. Maar ja, hoe zit ze dan? Bij welke radio het beste medewerker?
2: Momenteel zit ik bij Drie Heuveland.
1: En hoe zitten die goed?
2: Die zitten in Gulpen.
1: Gulpen. Daar maken ze groot beren, Gulpen.
2: Daar maken ze heel groot beren.
0: Dat is zo'n heuveling. Zo,
1: ja,
0: he,
1: een heuveland.
2: Ja. Als de Gulpen inkomt, dan reist een kolen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, als het dan wielrig is, maar dan wordt weer bransbeer gemaakt. Dus dat, volgens mij krijg je die van hetzelfde water. Maar ja, dat maakt niet zo goed.
1: Nou, groot water, daar begint je het met. Het is 94% water.
2: Zeg
1: jij groot water, dan kon ze geen beren maken.
2: Dat is goed. Maar het is... Drie Heuveland is een fijne radio. Alleen de zendmachtigingen en alles dat je het gaat veranderen in Nederland.
0: Ja, maar dat is overal, hè.
1: Ja, dat medialandschap, wordt heel een beetje doorheen gegooid.
2: Ja, het komt van de regering hoe het hebben.
1: Dat heeft met de licenties te maken en met money natuurlijk.
2: Er zien nu meerdere kapers op de kust, dus daar begint strijd te komen.
1: En dat digitaal tijdperk is volle bak aan het woeden natuurlijk ook.
2: Dus
1: frequenties moeten vrijgooien weer. Hè. Dus ja, dat is toch wel... We zitten er zelf ook met de radio zelf een beetje natuurlijk. Hè. En heb ze dus de radiozender, dus Drie Heuveland, 24 uur op 24 uur muziek, begreep ik?
2: Ja, maar dat is ook best wel redelijk veel non-stop muziek.
1: Ja,
2: dat ze gewoon de baan laten zetten. Maar totdat er muziek is.
1: Ja, dat liekt wel dan op Radio Monza. We doen al 24 of 24 uur.
2: Ja.
1: En door dagen we dan meestal live DJ's. In zoverre dat we het kunnen bezetten natuurlijk.
2: Ja.
1: Als we geen vrijwilligers hebben, moeten we ook weer automatisch. En zo is dat eigenlijk, Björk eigenlijk ook.
2: Ja, precies.
1: En dit is toch als technieker?
2: Ik ben technieker. Ik doe een beetje met presenteren. Eigenlijk hetzelfde als wie je Hans.
0: Ja.
1: En wanneer loopt het programma dan eigenlijk?
2: Het programma heet het gevoel van hij.
1: Het gevoel van hij.
2: Dus het gevoel van hier.
1: Ja, ja. En dat loopt op de woensdag? Of
2: op de woensdagavond van 18 uur tot 20 uur.
1: En om wat frequentie zit je dan?
2: We zitten op 107.2.
1: 107.2, ja, voor de loesters die dat ook een keer willen huren en verkennen.
2: Ja, met een kabig eigenlijk, Monza weg. Hè?
1: Nee, maar die mogen rustig een keer eens kennis maken met wie jij dat doet eigenlijk. Hè. Vind je wel, dus mag.
2: Ja.
1: We zijn collega's, we zijn geen concurrenten eigenlijk. Hè.
2: We zijn collega's,
1: we proberen cultuur bij de burger te brengen. En jij zult in Eugenregio de cultuur van Eugenregio proberen ook bij de mensen in de omgeving te brengen. En wij proberen dat hij eigenlijk in onze omgeving ook de cultuur de hij is. Dus
2: het gevoel van hij is eigenlijk het gevoel van Limburg.
1: Ja.
2: Maar dan hebben we het ook weer voor het Belgische Limburg. En we hebben het over het Nederlandse Limburg. Mm. Dat is gewoon één Limburg.
1: Ja.
2: Zodoende kun je ook Tines. Zodoende kun je ook Jimmieke.
1: Ja.
2: Of Lindsay.
1: Ja, het Nederlandse lied, dat moet
2: op
1: de markt gebracht worden. En dat cultuur, dat moet ondersteund worden, dat moet gepromoot worden.
2: Hij zit zoveel talent, dat is ongelooflijk.
0: Mm-hmm, dat is
2: ook. Dat is ongelooflijk. En die passie wat daarin zit, ook bij de lui, die is gewoon daar.
1: Maar ja, wie lang ben je nu met radio bezig eigenlijk dan? Dus.
2: Poh. Met radio zelf ben ik misschien zo'n 10 jaar bezig.
1: Oké. Okay.
2: Maar daarvoor heb ik wel als dishockey wel gewerkt. Maar ja, dat waren andere tijden. Dat waren met schuifjes open touw draaien. En nu is het in feite maar op een knopje te draaien. De schuifjes staat aan de open en alles staat klaar.
1: Ja. Dat is allemaal digitaal nu.
2: Ja,
1: dat zie je ook nu. We zijn ook heel gedigitaliseerd. Hè. Maar we gaan nog wat muziek maken.
0: Ja, want de tijd gaat sneller.
1: Ja.
2: Jenke.
0: Oh, Jenke. Oh, dat gaan we nu toch niet doen, hè?
2: Nu niet.
0: Allee, we gaan er naar luisteren. Paul!

0: Joods ben, ik zou het benauwd van Jenke.
1: Van Jenke?
0: Ja.
2: Jenke.
1: Maar dit is dus wel een nummer wat een iets andere muzikale bezetting heeft natuurlijk. Hè. Dus iets ruigere muziek eigenlijk. Ja. Joh. Maar ja, muziek... Dus zo zocht in de studio's moeten zijn. Hoe ga je ze meestal die muziek opnemen?
2: Mijn muziek nummer gaat bij Leidenbreun in Kerkrooi.
1: In Kerkrooi. Oh, dat is wel even een eindje fietsen, hè?
2: Dat is een eind fietsen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, gewoon te zeggen, je hebt nu een nieuw lied geschreven gehad. Hoe we dus nu binnenkort op de radio, ook met een zegon met het nummer van dicht. Het is de bedoeling dat we dus eigenlijk...
0: een beetje gaan promoten hier op de radio. Hè?
1: Onze favoriet hebben programma. En daar kregen we een nieuw liedje. Heb ze geschreven. Pak dicht een tiet, zei ze. Daar ben ze met bezig geweest dit laatste jaar of het laatste half jaar, of wie moet ik dat zeggen. En dat heeft te maken met die pensioen waarschijnlijk, of wie moet ik dat zeggen?
2: Ja, en nee, het heeft gewoon ermee te maken. Ja, dat klinkt gek. Ja en nee, dat heb ik al gezegd, maar toch is dat zo. Heel veel mensen die zien zo gejaagd.
0: Dat wil ik eerst zeggen.
2: Echt gejaagd. Die doen zus alsof ze helemaal geen tijd hebben. En dat is de oog bij een groenteboer. Als de groenste is te wachten op de beurt, dan komt er daar zo'n eind naar binnen.
1: Mm-hmm.
2: En die kropen ongegeneerd, kropen die gewoon voor. En die doen zus alsof ze neus bloeden. En die doen ook alsof ze aan de beurt. En als ze naar over ons spreken, zien ze ook nog goed. Maar nu gaat daar het liedje niet over. Maar dan ons juiste oog, wie de lui, ja, ze zien gewoon gejaagd. En pak dich nu gewoon de tijd.
1: Ja, wacht in beur daar.
2: Dekst genoeg juiste oog van lui, van zou je dich dat voor mij kunnen doen?
1: Mm.
2: Ja, maar pak dich de tijd ervoor.
1: Ja, ja.
2: Noem dich de tijd.
1: Ja, rustig aan.
2: Het gaat zich niet direct om dit wat ik nu benoem, maar het gaat zich dan wel om... Voor hebben we toch al een tijd wat voor
1: geen stress.
2: We hebben geen verplichtingen, we hebben niks. Gewoon dat. Ja. En we worden ouder van vergetenheid. Vergeten dingen.
1: Hmm. En door heb ze dat thema heb ze dus aangepakt om het te schrijven en om een melodieke te beter te doen. En dat is eigenlijk het laatste nu wat ze geproduceerd
2: hebben. Dus het allerlaatste nu. Ik heb er nog een paar in de pen zitten.
1: Hmm.
2: Maar daar gaan we niks over zeggen.
1: Ja, dat is voor de toekomst natuurlijk.
0: We gaan even naar dat liedje luisteren. Want ik hoor dat er ergens een technisch probleem is met het geluid.
1: Er is galm, ja.

0: Ja, ja, pak die een tijd, maar een tijd gaat snel, hè. Ja, Twan.
1: Ja, we zijn er bijna weer door.
0: Ja, we hebben nog een paar minuutjes.
1: Maar ja, achter 14 dagen, dan gaan we dit liedje... Dit vanaf liedje. 20 oktober gaan we dit liedje wel elke dag op radio horen als onze favoriet pol. Dus ik denk wel dat het gaat inslaan, want het is een leuk liedje om met te deinen.
2: Ik ben vereerd.
0: En als je dan eens een keer zin hebt op een zondag namiddag, zondagmatinee, zijn ik met een stoel hier aan het laag zitten. Voor eens een keer te komen zingen hier voor ons publiek hier en dan ook op, live op de radio. Hè. We gingen, zondag gingen we er terug aan. Hè.
1: Ja, zondag is
0: met,
1: weer...
0: Met Michael van Horik. En dan hebben we ook nog, ik moet even kijken, Arjo Witkamp.
1: Dat is zondag matinee met Hans.
0: Ja, vanaf 14 uur beginnen we nu zondag weer om de 14 dagen. Dat moest ik nog even kwijt. En dan kunnen we nu afscheid nemen.
1: Ja, Paul, het ja. was fantastisch dat ze vandaag hier bent komen, dat ze echt de meute hebben gedaan om naar ons toe te komen. Nee, op,
2: het warmige genoegen.
1: Ja. Ik hoop dat de Loosen er zo ook nog bij ons zijn gebleven vandaag. En dat ze nog een fijne avondje hebben, zelfs. Want we kregen zelfs ook nog onze DJ, hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: en die draait dan tot 21 uur. Ja. We gaan eruit met Pieletuut.
3: De Pieletuut Tango.
1: Tango.
3: Pieletuut Tango. Een verdrubber reservoir. Een zusje met een fretje. Dat is

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-fdriekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 keer in Rooi. Inkom is gratis.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen.
7: Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
8: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel. Persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.

0: radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. Protest aan de Universiteit van Gent bij de start van het nieuwe academiejaar. Een 80-tal studenten eist het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kavnas. Ze noemen hem een racist en begrijpen niet dat de UGent hem nog laat lesgeven. Kavnas is momenteel geschorst, er loopt een vooronderzoek, al dus Petra de Sutter. Het protest is intussen zonder incidenten verlopen. In Schaarbeek is een schoolbus gebotst met een politiewagen. Er zaten gelukkig geen kinderen in de bus, niemand raakte gewond. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De Gezinsbond is misnoegd op de mogelijke besparingen van de nieuwe Vlaamse regering op het groeipakket. N-VA schuift die besparingen naar voren en coalitiepartners vooruit en CD&V schiet in het voorstel niet meteen af. Maar besparen op de kinderbijslag is een zeer slecht idee, zegt de Gezinsbond. De nieuwe Vlaamse regering moet in totaal 2 miljard euro besparen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld, staat in een nieuw rapport van de VN. In 9 op 10 gevallen gaat het om misbruik door Russische militairen. De VN benadrukt dat dit waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg is. De meldingen komen vooral van mannen die gevangen hebben gezeten, maar ook van vrouwen en kinderen in bezet gebied. Sport. Wielrenner Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en hield net genoeg voorsprong over op de sprinters. Van Eetveld is ook de nieuwe koploper in het klassement. In eigen land won Tim Merlier voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp. Hij bleef de Nederlander Groenewegen voor in de massasprint. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af. Minima 14 graden. Morgen een mix van zon en wolken met wat lichte regen. 22 graden. Zondag start met regen, maar later klaart het op. Temperaturen 20 graden.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Plain met Somebody to Love uit 1966. Gegroet iedereen, het is vrijdagavond. Dat betekent tot 10 uur het geluid van toen. Ik zat deze week te denken, laten we eens een programma maken. Wel love. Maar ik ga het juist omgekeerd doen. Muziek uit films. Uit oorlogsfilms en vele andere. Go!

It's the same old song uit 1966. Je kon luisteren naar The Four Tops van het legendarische Motown-label. It is the same old song. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 10 uur. Het geluid van toen. Mijn naam is Marco de Bruin en welkom hier bij Radio Monza. 8 minuten na 7 uur.

Rock and roll op de vrijdagavond. Welkom in het geluid van toen. Uit 1971, Get It On van T-Rex, onder leiding van Mark Bolan. Ze scoorde een jaar eerder een hele grote hitsingle met de single Hot Love.

De formatie Steppenwolf. Ze hadden maar twee plaatjes uitgebracht en ze stonden viermaal in de hitparade. Ik ga het even uitleggen. Ze stonden driemaal in de hitparade met één single, Born to be Wild. Ze scoorden ermee een hit in 1968, in 1973 en in 1990. Het tweede singeltje kreeg je daaruit te beluisteren. Dat was de Magic Carpet Ride. En deze kwam niet verder dan de tipparade in Nederland.

Het was de eerste van twee top 40 hits in Nederland voor deze Christy en zijn Yellow River. Goed voor 13 weken hitparade en bereikte daarmee een vierde plaats bij onze Noorderburen. Destijds was dat bij zeezender Radio Veronica. Drieëntwintig na zeven.

De Zombies uit 1969 met Time of the Season. En binnenkort kunnen we weer met z'n allen ons materiaal voor Halloween gaan buiten halen. Want het komt eraan. 31 oktober is het Halloween 2026. En ben jij voor of tegen? Laat het me gewoon eens weten.

Diana Ross samen met haar Supremes in You Can't Hurry Love uit 1966. Later in de jaren 80 nog eens gecoverd door niemand minder dan Phil Collins.

Ze brachten hun eerste single uit in 1965 en dan was het 5 jaar wachten op hun grootste hitsingle uit 1970, American Woman van The Gas, Who.

Black Sabbath op deze vrijdagavond met de legendarische Ozzy Osbourne. Ze scoorde een wereldhit in 1970. Goed voor een tweede plaats bij de zeezender Radio Veronica. 22 minuten voor 8 geworden. Dit is ook zo'n klassieker.

The Fifth Dimension onder leiding van Marilyn McCoe en Billy Davis Jr. was dat Aquarius Let the Sunshine In.

Het was de eerste single voor The Turtles, maar het was ook de laatste single voor diezelfde formatie. Voor het eerst uitgebracht in 1967 en 8 jaar later in 1975 hebben ze het nog eens uitgebracht. Toen kwamen ze op nummer 30 en de eerste keer kwamen ze op nummer 5 in de hitparade. 12 minuten voor 8 uur.

Ja, het zou wel eens best kunnen natuurlijk. Love is in the air van John Paul Young. Ik dacht afkomstig uit 1976. Wij gaan er in dit eerste gedeelte uit met deze. Flash and the Pan.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.

0: VLD die allebei op ruim 6% zouden uitkomen. Ondertussen is de Gezinsbond niet te spreken over de mogelijke besparingen op het groeipakket, de vorige of de vroegere kinderbijslag. De N-VA stelt die besparingen voor in de Vlaamse regeringsonderhandelingen en vooruit het CD&V schieten dat voorstel niet meteen af. Maar besparen op gezinnen? Zeer slecht idee, zegt Katrien Bussaert van de Gezinsbond. Hoe de besparingen er precies gaan uitzien is ook niet duidelijk. De nieuwe Vlaamse regering moet in totaal ook 2 miljard euro besparen. Protest aan de Universiteit van Gent bij de start van het nieuwe academiejaar. Een 80-tal studenten eist het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnas. Ze noemen hem een racist en begrijpen niet dat de UGent hem laat lesgeven. Kovnas is momenteel geschorst, er loopt een vooronderzoek, zegt rector Petra de Sutter. Het protest is wel zonder incidenten verlopen. In Brussel hebben 200 mensen betoogd aan de Turkse ambassade. Ze protesteren tegen de harde aanpak van de Houlibi-gemeenschap in Turkije. De Turkse politie viel deze maand binnen in verschillende huizen en bars, waarbij al meer dan 150 mensen zijn opgepakt. De Turkse president Erdogan noemt Houlibi's een bedreiging voor het traditionele gezin en is absoluut geen fan. In het wielrennen is het een dubbelslag geworden voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en hield net genoeg voorsprong over op de aanstormende sprinters. Van Eetveld is door zijn ritwinst meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Blijft zo goed als droog bij 14 graden. Morgen een mix van zon en wolken met kans op lichte regen. 22 graden. Zondag start met regen, maar later klaart het op bij een graad of 20.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Heb jij dat ook, dat je alweer verlangt naar de zomer? Summer in the City, een plaat van The Loving Spoonful, onder leiding van John Sebastian, uitgebracht in ergens in de jaren 66. Heel lang geleden, als je het mij vraagt. Welkom in deel 2 van Het Geluid van Toen.

Ze scoorden in hun muzikale carrière zo'n kleine 10 platen in de hitparade, waaronder 9 platen in de top 40. De grootste hit die scoorden ze in 1973 met We Were All Wounded at Wounded Knee, maar dit was hun eerste top 10 hit. The Witch Queen of New Orleans van de formatie Redbone.

13 minuten na 8 uur op deze vrijdagavond. Welkom in het geluid van toen. Billy Joe Royal, hij scoorde een eerste hit in 1965 met Down in the Boondocks. En zijn grootste hit was deze Hush uit 1968, waar alle goede dingen zijn geboren.

De Lemon Pipers hier bij Radio Monza met The Green Tambourine. Ook alweer een dikke hit van jaren terug. Heel veel platen uit de jaren 60 en 70 op deze vrijdagavond. En volgende week kunnen het alweer heel veel platen uit de jaren 80 zijn. Wij zijn onvoorspelbaar.

In de zomer van 1967 was het eerste gedacht van deze plaat, ze gaat floppen. Ze stond één week in de tipraden en ze verdween naar niets. Maar niet getreurd, een week later stond ze gewoon in de top 40 en werd het nog een hele grote hit voor de Tremaloos. Even the bad times are good.

0: Zegger en Evans waren dat met In the Year 2525. Dat betekent nog 499 jaar te wachten.
1: Oh no!
0: Jawel.

Het moet niet altijd Wild Thing of With a Girl Like You zijn van de formatie De Trogs. Wij kozen voor hun derde hitsingle en dat was I Can't Control Myself. Ik heb mij helemaal onder controle tot 10 uur op deze vrijdagavond.

Uit het begin van zijn carrière, dat was de single I'm Wondering, uitgebracht in 1967. Goed voor 4 weken top 40 en een 25e plaats bij onze Noorderburen. Het is nog steeds vrijdagavond. Dit is het geluid van toen. Tot 10 uur.

Om je even het gevoel te geven van de Midnight Rain to Georgia, zou ik zeggen, kijk even naar buiten, dan zie je evenveel als al daar, want daar is het ook gewoon pikken donker om middernacht.

Sly en de Family Stone op deze vrijdagavond met Family Affair. En dat was meteen hun enige top 40 hit in de Lage Landen. Bijna 20 minuten voor 9.

Ze hebben heel wat betere platen uitgebracht, maar ik dacht bij mezelf, laten we eens van hun mindere nummers gaan draaien. Je kon luisteren naar de Fleetwood Mac met Man of the World uit 1969.

You Really Got Me uit de jaren 60 van de formatie The Kinks. Je hebt me iedere week op de vrijdagavond tussen 19 en 22 uur met het geluid van toen. Dat betekent de betere platen uit de jaren 60, 70 en 80.

0: En of dit een geweldige plaat was, kwam een eerste keer uit in het jaartal 1972. The Beatles, Give Up Your Guns, bereikte toen een vijfde plaats in de Lage Landen en deed dat nog eens netjes over in 1979. En toen werd plaats 8 bereikt in de Lage Landen natuurlijk. Nog een plaat of 3, 4 hebben we te gaan in dit tweede gedeelte van het geluid van toen.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Tante Tina op haar best als een echte diva. Ike en Tina Turner waren dat met Proud Mary uit 1971.

De voorlaatste in het tweede gedeelte, het geluid van toen, de Flowerpot Man, Let's Go to San Francisco. En wij gaan richting uur 3. En in dat derde uur krijg je alle platen uit de top 1000 tussen 970 en 956.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

170 in de top 1000 aller tijden ter gelegenheid van 1000ste top 40 in 1984. Donna Summer met The Lady of Tonight. En nu terug naar 1967 met The Who, Pictures of Lily.

Ondertussen is het 4,5 jaar geleden dat we deze meneer hebben moeten laten gaan. Marvin Michael Lee Eddy, oftewel Meatloaf, overleden op 20 januari 22. You took the words right out of my mouth uit 1979. De volgende in het rijtje van Top Hits, Eric Smith. Oh baby, what?

Vicky Leandros en haar tango d'amour uit 1976. We gaan naar Nederland met deze Nederlandse formatie natuurlijk. Stond 10 weken lang in de top 40 met piek op nummer 2. Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This?

kwamen niet binnen, of ze kwam niet binnen in de hitparade op 9 april 1966 bij Radio Veronica. Conny van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou. De volgende plaat die bereikte de 6e plaats in de top 10 en stond daar 10 weken in. Albert Hammond met I'm a Train. Look at me.

Een hele leuke Nederlandstalige single van Imca Marina met Vino, Vino, waar blijft de wijn? Wij gaan nu naar de Walkons luisteren. Het was hun enigste alarmschijf in Nederland. Ze stonden bij deze plaat 10 weken in de hitparade. Het was hun tweede uitgebrachte single en ze bereikten een 4e plaats. De Walkons dus met My Darling Elena.

Het is vrijdagavond, de komende twee uur de beste hits uit de jaren 60, 70, 80. Wij nemen u mee terug in de tijd met het geluid van toen. Luister en voel je opnieuw jong.

Welkom in het geluid van toen met de allerbeste hits aller tijden. Originele versie uit 1983, New Order met Blue Monday, The Beach. En nu terug naar de discoperiode, de jaren 70, met The Ritchie Family, the best disco in town.

Top 40 hit na When a Man Loves a Woman uit 1968. Take Time to Nowhere van Percy Sledge. Ik heb er nog twee. Dat is nummer 957 en 956. Op 956 staat Elvis Presley, Suspicious Minds. Maar eerst deze van The Monkees. A little bit me, a little bit you. Tot volgende week.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Voordat je lust hebt, moet de wereld stiller zijn. Voordat je lust hebt, moet er iets gebroken zijn. En, voordat je frustert, denk dat ik liefde nodig heb. Flustert in de verte, zegt dat innerlijke stem. Hou een innerlijke rouw, daar hou een onzichtbaar kompas. De vriend dat je niet zegt, maar dat er altijd al.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.